En net zo spannend, maar in balans zit. Waar de les café des arrivés, hang je wel aan een café au lait. Hij hoort zijn stem, die wie van zij spricht. Zing hier een lied voor deine jongen rond. Voor jaren schreef, wir waren immer schon. De Leuchtturm war, fehlt nur der Stadtplan. Paris posiert schon oder eh.